0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

uur. Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Het vorige college besloot namelijk om de afvalbedrijven die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst te verplaatsen. Het is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Deel van die afvalbedrijven zou dan naar de Vlietzone gaan. En daarbij is het nodig om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden. Omdat ze vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Ondernemers moeten tegen minder drempels aanlopen in hun contact met de gemeente. De nieuwe coalitie wil de regeldruk op werkgevers al flink verminderen, maar de Haagse VVD wil hier ook concreet werk van maken. Ze wil dat de wethouder in het komende jaar minimaal 70 regels en voorwaarden schrapt. We willen de wethouder aanmoedigen en uitdagen om hier werk van te maken, zegt raadslid Debbie van der Wijngaard tijdens een commissiedebat over de regeldruk op ondernemers. Het is een poging van de VVD om dus concreet werk te maken van een afspraak uit het coalitieakkoord. Samen met Hart voor Den Haag, Denk en het CDA heeft ze afgesproken om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren en om het aantal regels te verminderen. Met het voorstel wil de partij een stip op de horizon zetten om daar naartoe te werken. Dan nog het weer, af en toe zon, maar mogelijk nog een enkele bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 19 graden. Morgen kans op enkele buien, de maxima dan rond 21 of 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen op deze donderdag 10 september alweer. Het is 12 minuutjes over 7 en jij luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En het allereerste wat vandaag opviel was, jawel, ik zag weer gewoon een tram rijden. En ik kijk opzij en ik zie nu een bus voorbij gaan. Dus de staking is echt voorbij. Het OV doet het weer. Ja, dat is toch wel weer, als ik naar buiten kijk, een plaatje zoals hoe het hoort. Dat ik denk, ja, zo hoort het gewoon te zijn. En voor jou is het natuurlijk ook hartstikke fijn. Want je hoeft je vandaag geen zorgen te maken met of het nou wel of niet rijdt. Nee, want jij kan gewoon van A naar B. En hoe fijn is dat? En ze zeggen wel eens, je gaat iets pas waarderen wanneer het weg is. En ik denk, na zo'n dagje als gisteren kan jij het onwijs waarderen dat ze vandaag weer rijden. Justin Timberlake, Rock Your Body. Ook in de vroege ochtend.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Talk, Coldplay. En daarvoor hoorde je Deze Nacht is van mij van Imbos. En Imbos, dat is gewoon muziek van Haagse bodem. Ik heb zo meteen lekkere muziek voor jou klaarstaan. Sorry Papi van Topic en Becky G. Maar eerst hoor je Man I Love van Olivia Dean.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 19:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Minister-president Rob Jette heeft gisteravond een werkbezoek gebracht aan Rustenburg-Oostbroek. Samen met twee wijkagenten fietste hij door de wijk en sprak hij met bewoners over wat er speelt. Onderwerpen als arbeidsmigratie en leegstand kwamen voorbij. Maar ook initiatieven tegen eenzaamheid. Jette sprak na afloop zijn bewondering uit voor het werk van de Haagse wijkagenten. En dit weekend kun je op plekken komen waar je normaal gesproken misschien nooit binnenkomt. Tijdens Open Monumentendag openen zaterdag en zondag 89 Haagse monumenten hun deuren. Verspreid door de stad zijn er ook rondleidingen en andere activiteiten. Voor sommige locaties moet je vooraf reserveren. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en plaatselijk kan nog een bui vallen. De zuidwestenwind is zwak tot matig en vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.
0: Het

0: Die Young, Shepherd. Je luistert steeds naar de ochtendshow met St. G's op Den Haag FM. En het is alweer tijd voor...
1: St. G's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2005. Nou, in Nederland begon de Party Squad steeds groter te worden... met een sound waarbij je stilstaan eigenlijk geen optie meer was. Met het nummer Wat Wil Je Doen maakten ze samen met onder andere... Willy Wartaal, Space Case en Daryl een superhard nummer... en groeide uit tot... een van de grootste party classics destijds. Nou, de Party Squad, ik kan me niet voorstellen dat je hun niet kent. En zometeen als die beat begint, dan denk je bij jezelf... oh ja, dat was het vroeger. Dit is St. G's Classic of the Day. Wat wil je doen, de Party Squad?

Weet je wat ik altijd zo bizar vind? En ik vraag me af of jij dat ook bizar vindt. Wanneer je een wit t-shirt draagt, een wit shirt, kortom, wanneer je wit aan hebt, dan ineens kan je helemaal niks meer. Je kent het wel. Je draagt een wit shirt. Je denkt, oh jee, ik moet extra opletten vandaag. Want als ik knoei, dan zie je dat onwijs erg. Dan zie je allemaal vlekken. Normaal gesproken knoei je niet, hè? Ik bedoel, hallo, je kan gewoon normaal eten en drinken. Maar zodra je dat witte shirt aan hebt, het is gewoon alsof je ineens niet meer competent genoeg bent om ervoor te zorgen dat uiteindelijk je eten in je mond verdwijnt. Je drinken in je mond verdwijnt. Gisterochtend. Ik dacht, oh leuk, doe een wit shirtje aan. Dan doe ik alles super voorzichtig. Nou, dat ken je denk ik ook wel. Op een gegeven moment denk ik bij mezelf, oh lekker in de ochtend, ik neem even een Yakultje. Vraag me niet hoe. Ik giet het Yakultje over en het blandt helemaal over mijn witte shirt. Nou, ik snel haasten, ander wit shirt aangetrokken, want ik heb natuurlijk van alles meer. Precies hetzelfde shirtje, maar dan een ander. En toen dacht ik, oké, nu kan ik gewoon hupsakee door naar de radio. Nou, toen ging het in de ochtend op zich best wel redelijk. Dacht ik, nou, geen vlekje erop, niet meer geknoeid. Ben ik thuis weer. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon alsof wit zegt, ja, val op mij. Weet je wel, dat als je een wit shirt aan hebt, dat dan alles ineens moeilijker gaat. Ook met make-up of zo. Als ik dan mijn make-up aan het doen ben, nou, dan moet ik echt mezelf helemaal beschermen. Dan doe ik een soort kapperscape om. Om er maar voor te zorgen dat dan niet ineens er een rode streep op mijn shirt zit. Maar zodra ik gewoon zwarte kleding draag, dan kan ik ineens, ik kan drinken. Ik kan eten. Ik kan mijn make-up doen. En dat alles zonder te knoeien. Wat is dat? Laat het weten of jij hier ook wel eens last van hebt. 070-307-8899. De lijnen zijn open, dus jij kan mijn appie sturen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Het vorige college besloot namelijk om de afvalbedrijven, die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst, te verplaatsen. Is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Deel van die afvalbedrijven zou dan naar de Vlietzone gaan. En daarbij is het nodig om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden. Omdat ze vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. Dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Ondernemers moeten tegen minder drempels aanlopen in hun contact met de gemeente. De nieuwe coalitie wil de regeldruk op werkgevers al flink verminderen, maar de Haagse VVD wil hier ook concreet werk van maken. Ze wil dat de wethouder in het komende jaar minimaal 70 regels en voorwaarden schrapt. We willen de wethouder aanmoedigen en uitdagen om hier werk van te maken, zegt raadslid Debbie van de Wijngaard tijdens een commissiedebat over de regeldruk op ondernemers. Het is een poging van de VVD om dus concreet werk te maken van een afspraak uit het coalitieakkoord. Samen met Hart voor Den Haag, Denk en het CDA heeft ze afgesproken om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren en om het aantal regels te verminderen. Met het voorstel wil de partij een stip op de horizon zetten om daar naartoe te werken. Dan nog het weer, af en toe zon, maar mogelijk nog een enkele bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 19 graden. Morgen kans op enkele buien, de maxima dan rond 21 of 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actie voorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is vandaag 10 september alweer donderdag. Dus we gaan richting het weekend. En dat betekent dat ik vanaf vandaag al heel erg benieuwd ben naar hoe jouw weekend eruit gaat zien. Heb jij leuke plannen en weet jij al wat je helemaal gaat doen? Dan mag je mij een app sturen. Dan mag naar 070-307-8899.

0: Talk to You. En daarvoor hoorde je Sunday Morning van Maroon 5.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Je hoort het steeds vaker. Het stroomnet zit vol. We willen in Den Haag ondertussen wel nieuwe woningen bouwen, bedrijven verduurzamen, van het gas af en steeds meer elektrisch doen. Maar wat gebeurt er als het elektriciteitsnet de ambitie simpelweg niet aankan? Nou, de Haagse VVD wil vandaag tijdens een debat over netcongestie kijken naar oplossingen waarbij ook bewoners een rol krijgen. Nou, ik praat erover met Nout van de VVD. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sanji.
0: Nou, allereerst, netcongestie. Ja, dat klinkt als echt wel een politiek woord. Ik kan me ook goed voorstellen dat er heel veel mensen nu denken van, hè, waar praten jullie over?
2: Ja, snap ik. Nou, maar je legt het eigenlijk al heel goed uit, hè. Het stroomnet zit langzaam vol, vooral op piekmomenten. Dus als mensen thuiskomen, ze gaan koken, pluggen de elektrische auto in, dan is het stroomnet eigenlijk niet toegerust om zoveel stroom te leveren als we vragen met z'n allen. En dat is eigenlijk netcongestie. En dat is wat je ook al heel goed terecht zegt. Een heel groot probleem voor eigenlijk de ambities die we hebben als stad op bouwen, economie en verduurzaming.
0: Ja, want we willen inderdaad heel veel nieuwe dingen bouwen. Je hoort ook overal van, joh, ga elektrisch rijden, doe al die dingen. Maar kunnen we eigenlijk al die ambities dan wel aan als het netwerk nu eigenlijk al vol zit?
2: Ja, dat is inderdaad de vraag. Maar je ziet nu al dat landelijk, het ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, die moet al wachtlijsten gaan maken. Dus wij willen heel veel bouwen in Den Haag als concreet voorbeeld. Daar hebben we heel veel projecten voor. Maar sommige projecten kunnen nu op dit moment in ieder geval niet doorgaan of komen op een wachtlijst. Daar moeten nu ook aansluitingen voor aanvragen, zodat ze op het net kunnen worden aangesloten. En voor sommigen zal dat niet gaan. En dat is, dat is natuurlijk wel een groot probleem.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, joh, kunnen we dan niet iets doen dat we ervoor kunnen zorgen dat het stroomnet veel meer mogelijkheden heeft?
2: Dat flexibel maken, dat is mogelijk. Dat zit hem in gedrag. Dan zit hem in niet de wasmachine aanzetten als je thuis komt. Dat scheelt bijvoorbeeld al even microniveau. Maar waar wij bijvoorbeeld als VVD heel blij mee zijn dat nu ook in het coalitieakkoord staat, is dat wij op stadsbatterijen willen gaan inzetten. Dus een batterij die energie kan opslaan op het moment dat er ruimte is op het net, en kan afgeven op het moment dat er iets minder ruimte is. Dus dat mensen minder van het net hoeven af te tappen, maar wel van hun batterij kunnen gebruiken.
0: Is dat al in meer steden ook zo dat er stadsbatterijen zijn?
2: Nou, in Den Haag hebben we er al twee. En ik ben zelf erg wel fan van het zogenaamde slim strandnet op Scheveningen.
0: Ja.
2: Dus we lopen als Den Haag ook al redelijk voor, weet ik niet. Maar we hebben zelf ook innovaties in huis. En dat slim strandnet, daar heb je eigenlijk drie strandtenten. En het beachstadion die met zonnepanelen energie maken. Dat opslaan en het moment dat er geen zon is en ze hebben wel stroom nodig, dan kunnen ze uit die batterij hun stroom halen.
0: Ja, want anders inderdaad, dat hoor ik ook wel eens als mensen zonnepanelen hebben. Heb ik wel eens gehoord van, ja, we moeten stroom opmaken. Want anders dan moeten we gaan betalen, want dan moeten we de stroom weer opslaan. Dus het lijkt ook best wel een soort steeds verschuiven. En kijken van, oké, waar gaat de stroom naartoe? We moeten niet te veel hebben, maar we willen natuurlijk ook niet te kort. Dus het lijkt bijna alsof het een beetje monopolie wordt in de stroom.
2: Kijk, het is balanceren. Dat maakt die opgave ook heel moeilijk. Want we willen steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken voor stroom. Dat betekent dat we op zonne-energie, windenergie gaan doen. Maar ja, soms is er inderdaad dan geen stroom nodig. Dus de vraag is, hoe slaan we dat dan op? Hoe gebruiken we dat? Want in het slechtste geval, dan is er te veel aanbod wat het net ook niet aan kan. En dan heb je een ander probleem. Ook dat is netcongestie.
0: En dus uiteindelijk willen jullie het ook samen met dus de bewoners van Den Haag aan gaan pakken.
2: Ja.
0: Is het dan ook zo dat straks bijvoorbeeld iedereen zelf een batterij zou kunnen nemen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, iedereen kan natuurlijk een batterij nemen, maar dat is echt aan de mensen zelf. Wat wij bijvoorbeeld meer voor ons zien is de netcongestie heeft ook. We moeten dat gewoon oplossen met veel meer kabels in de grond. En ook dingen die je boven de grond gaat zien. Een belangrijk voorbeeld zijn transformatorhuisjes die echt in elke wijk staan. Daar moeten meer van 500 bij komen. En wat wij al een tijdje promoten en wat we blijven vragen is, oké, als er zo'n ding komt, best groot, best lelijk, ga dan met bewoners in gesprek van, oké, waar past hij dan het best? Daar heb je niet altijd alle ruimte voor, maar oké, hoe ziet hij er dan uit? Moet hij een bepaalde bouwstijl of moet er bepaalde kunststof? Dus op die manier doe je een hele moeilijke opgave die ook heel veel kost. En zowel in geld, maar ook in ruimte en ook misschien wel in gedrag. Doe je dat op met mensen. En creëert tegelijkertijd ook draagvlak en begrip voor waarom we dit nou moeten doen.
0: Ja, en ik denk misschien dat inderdaad bij nieuwbouw daar vanaf de start al over nagedacht kan worden. Vandaag neem ik natuurlijk ook mee naar het debat. Wat hoop je wat er uitkomt vandaag?
2: Ja, het is het eerste debat van de nieuwe wethouder energietransitie. Wij verwachten natuurlijk dat er veel daadkracht uitkomt. Ik hoop ook dat mijn mederaadsleden ook de urgentie zien. Ik heb er vertrouwen in dat ze die urgentie ook al zien. En dat we wel kunnen onderstrepen van oké, dit heeft echt... Zit zo aan de basis van alles wat wij willen en kunnen als stad. Dat we hier echt wel prioriteit aan moeten gaan geven. En het moeten gaan oplossen. Want dit is echt wel iets voor de lange termijn.
0: Ja, dat geloof ik graag. En eigenlijk voor nu, voor alle bewoners die zoiets hebben van... goh, ik wil toch ergens het goede doen. Is dat dus vooral eigenlijk 's nachts de wasmachine aanzetten in plaats van overdag? Of...
2: Ja, gebruik je timer. Nog beter is natuurlijk als je zonnepanelen hebt... om overdag aan te zetten. Misschien als je niet thuis bent, maar als de zon schijnt. Dat probeer ik thuis ook te doen. Dat is ook nog eens goed voor de portemonnee. Dus dat is wel groen en niet gek. En zo help je dan toch inderdaad het net een beetje te ontlasten. Het zijn kleine dingen, maar alle kleine beetjes helpen daarin.
0: Nou, dankjewel Nout van de VVD.
2: Dankjewel, Sanji. Oehoe.

WhatsApp-lijnen, die staan open, want het is donderdag. We gaan alweer richting het weekend. En ik ben iedere donderdag en vrijdag heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit gaat zien. Heb jij al een leuke planning? Laat het dan vooral even weten. Je mag me appen 070-307-8899. Want er is het weekend natuurlijk weer fantastisch veel te beleven in onze stad. En ik ben benieuwd naar wat jij dan allemaal gaat doen. Maar eerst lekkere muziek. Door het oog van de nacht. Flair.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Minister-president Rob Jetten heeft gisteravond een werkbezoek gebracht aan Rustenburg-Oostbroek. Samen met twee wijkagenten fietste hij door de wijk en sprak hij met bewoners over wat er speelt. Onderwerpen als arbeidsmigratie en leegstand kwamen voorbij, maar ook initiatieven tegen eenzaamheid. Jetten sprak na afloop zijn bewondering uit voor het werk van de Haagse wijkagenten. En dit weekend kun je op plekken komen waar je normaal gesproken misschien nooit binnenkomt. Tijdens het Open Monumentendag openen zaterdag en zondag 89 Haagse monumenten hun deuren. Verspreid door de stad zijn er ook rondleidingen en andere activiteiten te beleven. Voor sommige locaties moet je vooraf even reserveren. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en plaatselijk kan nog een bui vallen. De zuidwestenwind is zwak tot matig en vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.

0: plaat van de week.
1: Deze week hebben we een plaat genomineerd van Nederlandse bodem. Van namelijk Vee. En wat is nou zo leuk aan Vee? Gisteren zat ze gewoon hier bij mij in de studio om te kletsen over haar laatste release, het nummer Contactloos. Nou, deze is een en ander over verteld. Deze week is dus ook de plaat van de week. Dus elke dag tot en met morgen kan je haar rond het tijdstip van 8:50 horen. Contactloos, dat is een nummer dat is geschreven vanuit je hoort iemands naam, waar je eigenlijk geen contact meer mee hebt. Maar zodra je dan de naam van die persoon hoort, denk je gelijk aan diegene. Ineens ben je weer helemaal terug en denk je ineens weer, oh, hoe zou het met hem of haar, hoe zou het met diegene gaan? Je bent direct weer in die situatie en dan vraag je jezelf af, zou diegene ook aan mij denken? Dit is de plaat van de week, Vee, Contactloos.

0: Beautiful People, David Guetta en Sia. En daarvoor je Dai Dai van Shakira featuring Burna Boy.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: Het weekend komt er weer aan. En ik ben natuurlijk altijd helemaal benieuwd naar wat jij dit weekend gaat beleven. Maar wat in dit weekend in ieder geval gaat plaatsvinden, is natuurlijk Sportsignaal. En Sportsignaal, dat is het sportprogramma hier zo op Den Haag FM. En dat is ieder weekend te beluisteren. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Veron. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij gaat dit weekend weer lekker helemaal de sport induiken. Want ja, de zomervakantie is echt voorbij. Ik zie het ook hier buiten. Ik zie iedere... Nou, vorige week was dan de eerste officiële werkweek. Was het al wat drukker. Maar deze week lijkt het toch alweer nog iets drukker te zijn geworden.
2: Drukker, ja, je merkt het, hè. Alles gaat weer beginnen. Iedereen is onder zijn zomerse steen vandaan gekropen om wat schaduw te zoeken.
0: Ja, en, precies.
2: Wij gaan dit weekend ook weer lekker de hort op.
0: Ja, en wat staat er dan op de planning? Is de sport ook weer helemaal echt actief? Of denk je van nou, sommige dingen moeten nog echt wel opkomen?
2: Nou, het hockey moet echt nog beginnen. Die beginnen pas over 2 weken. Maar die hadden relatief laat nog een wereldkampioenschap. Dus dat zij ze vergeven. Dus die moeten beginnen. Maar nee, eigenlijk het rugby is begonnen. Voetbal is al een paar weken onderweg. De meeste sporten, handbal bijvoorbeeld, hè, die winterse zaalsporten. Daar zijn ze ook alweer aan de competities begonnen. Dus het begint ook met de sport allemaal op zijn gang te lopen nu.
0: Ja, en is er aankomend weekend iets hier zo in Den Haag qua sport waarvan je denkt van ja, dat is wel even leuk om extra op te letten?
2: We hebben nu voorlopig vandaag, in ieder geval voor dit weekend moet ik het goed zeggen natuurlijk, vierde divisie competitievoetbal met al die Haagse ploegen die daar in die competitie zitten. Maar ik denk dat ik naar een bekerontknoping ga dit weekend. Want er zijn in het amateurvoetbal een aantal pools gemaakt voor het bekervoetbal, waarbij alleen de winnaar doorgaat naar de volgende ronde. En er zijn toch een paar ploegen met beide 6 punten die tegen elkaar moeten. Dus dat zou wel eens leuke duels kunnen worden. Zoals Duno dat het moet opnemen tegen Stompwijk 92. Ja, één van die ploegen gaat door. Dus dat is in ieder geval wel een ontknoping die er van dit weekend op til staat. En zo zijn er nog een paar van die bekerwedstrijden waar het heel erg spannend is tussen wie er wel of niet doorgaat. Dus daar leg ik dit weekend even de focus op de bekercompetitie.
0: Ja, dat is altijd sowieso spannend als ze echt richting bekers gaan of lekker in de strijd.
2: Als er ontknopingen vallen, hè, als er beslissingen gemaakt zijn bij de reguliere competitie, zit je nu nog maar in wedstrijd 2. Nou ja, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel als er nog 28 wedstrijden gespeeld moeten worden over wie de kampioen wordt. Ja, dan is een wedstrijd waarin een ontknoping valt altijd wel zo leuk. Dus dit is een beslissingsduel. Zo speelt Wilhelmus ook tegen HBSS er een wedstrijd nog. Dus dat kan alle kanten op gaan bij die bekerduels. Dus dat wordt wel leuk.
0: Ja, dat wordt zeker leuk. Ja, en dan, ik kan me ook voorstellen dat al die emoties van die mensen lopen dan ook lekker op.
2: Ja, dat is soms te hoog ook, jammer genoeg, hoor, moet ik zeggen, bij het amateurvoetbal.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook wel.
2: Jongens, je bent de Champions League niet. En ze reageren daar wel af en toe zo op. Dat is soms wel eens een dingetje, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, die zit waarschijnlijk vol passie erin. En op een gegeven moment dan wordt het misschien ook inderdaad naar het negatieve, helaas.
2: Precies. En als er dan een biertje in is en het is wat warmer weer, dan is het in één keer huilen. En dan wil het ook nog wel eens een keer de verkeerde kant omslaan. Maar daar gaan we voor dit weekend natuurlijk niet vanuit, hè?
0: Nee, we gaan er gewoon vanuit dat het gewoon een goede, spannende, positieve match
2: Sportieve
0: mag gaan worden.
2: Sportieve pot inderdaad. Ja. Klopt.
0: En Sportsignaal zelf, dit weekend. Hoe laat en wanneer zijn jullie uit?
2: Wij zijn er dit weekend alleen op de zon. Of op de zaterdag, moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. Nee, alleen op de zaterdag. Zondag zijn wij een dagje vrij, wordt er nog niet gesport. Het is nog even wachten totdat het volgens mij nog 2 weken is. En dan gaan wij ook weer op de zondagen uitzenden.
0: Ja, dus dan is het...
2: Nu zaterdag van 2 tot 6 zit je goed.
0: Nou, dan zit je helemaal goed. Nou, superleuk als je op de hoogte wil blijven van de sportieve wedstrijden en sportieve dingen hier zo in de stad. En weet je wat ik me eigenlijk afvraag? Ja, ik ga je nu eigenlijk misschien voor het blok zetten. Misschien ga je nu, denk je nu bij jezelf, sen, hou nou maar je mond. Maar ik vind het altijd zo lekker, weet je, als bijvoorbeeld mensen zo sportcommentaar geven. Zou je bijvoorbeeld een bepaalde zin ineens zo kunnen doen, wat gewoon zo lekker sports klinkt?
2: Je zegt het al. Je zet me inderdaad wel een beetje voor het blok. Nee, ja, we kunnen gewoon afsluiten met Hugo Walker, zoals hij dat altijd deed. Die was legendarisch om de balletjes uit de tweede lijn. Dan zag hij het van ver af aankomen en dan riep hij: kom tot schot!
0: Yes!
2: Doelpunt!
0: Heerlijk, dankjewel, Vieron.
2: Hey, fijne dag verder. Hoi, hoi.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Het vorige college besloot namelijk om de afvalbedrijven, die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst, te verplaatsen. Het is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Deel van die afvalbedrijven zou dan naar de Vlietzone gaan. En daarbij is het nodig om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden. Omdat ze vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. Dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Ondernemers moeten tegen minder drempels aanlopen in hun contact met de gemeente. De nieuwe coalitie wil de regeldruk op werkgevers al flink verminderen, maar de Haagse VVD wil hier ook concreet werk van maken. Ze wil dat de wethouder in het komende jaar minimaal 70 regels en voorwaarden schrapt. We willen de wethouder aanmoedigen en uitdagen om hier werk van te maken, zegt raadslid Debbie van de Wijngaard tijdens een commissiedebat over de regeldruk op ondernemers. Het is een poging van de VVD om dus concreet werk te maken van een afspraak uit het coalitieakkoord. Samen met Hart voor Den Haag, Denk en het CDA heeft ze afgesproken om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren en om het aantal regels te verminderen. Met het voorstel wil de partij een stip op de horizon zetten om daar naartoe te werken. Dan nog het weer, af en toe zon, maar mogelijk nog een enkele bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 19 graden. Morgen kans op enkele buien, de maxima dan rond 21 of 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Animal Cat's Eye.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen. Het is donderdag. We gaan richting het weekend. Ik kijk er in ieder geval al heel erg naar uit. En ik vraag me af of jij dat thuis ook doet. Je kan me nu alvast laten weten wat jij dit weekend gaat doen. 070-307-8899. Stuur even een appie, want ik ben heel erg benieuwd naar jouw planning. Ik zelf heb... Ik moet even nadenken. Ik ga jou morgen vertellen wat er bij mij op de planning staat. We houden het een beetje spannend hier en daar. In het laatste uurtje ga ik zo meteen bellen, want er komt een geboorte-event. Ja, en wat moet je daar nou bij voorstellen? Dat hoor je in ieder geval zo meteen. Ik ga ook nog in gesprek met mijn collega Maxime Kok in OO De Raad. Want Maxime is ons politiek verslaggever, dus hij weet eigenlijk alles over de politiek. Dus ik ga hem zo meteen het een en ander vragen. We hebben natuurlijk ook nog de Haagse headlines die voorbij komen. Maar eerst natuurlijk ook gewoon vooral lekkere muziek. Zometeen hoor je Hero van Martin Garrix. Maar eerst Back to Friends, Somber.

0: dark.
1: Zwanger zijn betekent tegenwoordig niet alleen nadenken over een naam, een kinderwagen, maar ook 100.000 adviezen waar je iets mee moet. Ja, wil je thuis bevallen of in het ziekenhuis, wel of geen borstvoeding, welke draagzak, noem maar op. En dan heb je natuurlijk je moeder, vrienden en TikTok die allemaal ook een mening hebben. Nou, op 18 september is er het geboorte-event waar je eigenlijk zelf naartoe kan gaan als je daar vragen over hebt of als je wil kijken van, goh, wat past nou bij mij? En ik ga erover in gesprek met initiatiefnemer Rieneke de Kroon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, Rieneke, jij organiseert dit inmiddels al. Je hebt al 6 edities erop zitten. En merk je dat zwangere vrouwen tegenwoordig juist misschien meer onzeker raken doordat er online zoveel informatie en ook advies beschikbaar is?
2: Ja, zeker. Dat merk ik wel. Alhoewel er ook wel een groep is die steeds bewuster de bevalling voorbereiden. Maar er is ook zeker een groep die daar nog heel veel onzekerheid in merkt. Inderdaad, er is heel veel informatie beschikbaar. Mensen kunnen vaak door de boom het bos niet meer zien. En wat ik ook wel merk is dat ze een beetje wegraken van hun eigen gevoel en het verlies in hun eigen lichaam. Het vertrouwen eigenlijk een beetje kwijtraken.
1: Ja, want inderdaad, je zegt ja, het gevoel in het eigen lichaam kwijtraken. Ik ben zelf niet zwanger of ook nog nooit geweest. Dus ik heb geen idee hoe dat dan zou voelen. Maar ik denk wel dat dat ergens toch wel vanuit je lichaam zelf wordt geregeld. Dat het eigenlijk een heel natuurlijk proces is voor een vrouw om zwanger te worden.
2: Zeker, om zwanger te worden. Hoewel dat natuurlijk niet voor iedereen is weggelegd. Dat wil ik even gelijk rechtzetten. Maar ik denk dat je ook bedoelt de zwangerschap en de bevalling. Dat is een heel natuurlijk proces. En dat is eigenlijk ook waar wij op het geboorte-event heel erg ook wel op ingaan. Het is inderdaad iets heel natuurlijks. Het gebeurt natuurlijk al zolang de mensheid bestaat. Maar we worden wel een beetje bang gemaakt tegenwoordig.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is eigenlijk heel jammer.
1: Ja, en je hebt, op TikTok heb je bijvoorbeeld ook nog de moedermafia. Als je dan eenmaal je kind hebt, die dan ook nog van alles daarover dan weer te zeggen heeft. Maar stel je voor, je bent zwanger en je gaat 18 september naar het geboorte-event. Wat kan je daar dan allemaal meemaken?
2: Ja, wij richten ons eigenlijk alles op de zorg rondom de verloskundige zorg. Dus we hebben niet de medische zorg, maar eigenlijk alles daaromheen. Dus kun je bedenken, je kunt een lactatiekundige tegenkomen. Je kunt informatie vinden over het dragen van je baby. Maar ook zwangerschapsmassage, een doula. Dat is een vrouw die je begeleidt ook tijdens de bevalling en ook eventueel daarna. Geboortevoorbereiding, coaching rondom de zwangerschap en het moederschap. Fotografie is er ook, dus een zwangerschap, newborn fotograaf, geboortefotograaf. Er is eigenlijk van alles te vinden. Dus niet zozeer de medische zorg, maar eigenlijk wat ik zeg, alles daaromheen. Want er is nog zoveel meer om ook over na te denken. En om ook daar je eigen mening over te vormen. Van wat vind ik nou eigenlijk fijn tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling. En ook de kraamweek en het eerste jaar. Want dan gaat het natuurlijk, de alle goed bedoelde adviezen gaan dan gewoon door. Dus het is heel fijn om daar je eigen mening in te vormen. En vooral bij jezelf na te gaan van wat wil ik nou eigenlijk.
1: Ja, en is er dan ook een bepaald advies wat je de laatste tijd dan heel vaak hoort, waarvan je denkt van, oh, ik weet niet waar dit vandaan komt. Of een bepaald advies wat nu ineens heel trending is onder zwangerschap?
2: Ja, of het echt trending is, weet ik niet. Het is ook wel iets wat ik heel vaak merk. Dat bezoekers het idee hebben dat een bevalling niet voor te bereiden en niet te plannen is. En deels is dat waar. Een bevalling is niet te plannen. Maar je kunt een bevalling wel degelijk voorbereiden. Je kunt wel bij jezelf nagaan van wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik wel fijn en wat vind ik niet fijn? En bespreek dat ook met je zorgverlener, met je verloskundige of met de gynaecoloog. Van wat wil ik nou? Maar daarvoor moet je ook weten wat de opties zijn en wat de keuzes zijn. Ook in het ziekenhuis of waar je dan ook gaat bevallen, is het belangrijk om je wensen uit te spreken, om dat goed in een geboorteplan te zetten, zodat ook je zorgverleners weten wat jij graag wenst, wat je wil. En bespreek het ook met je partner. Bereid het ook met je partner voor. Dus ik adviseer ook altijd iedereen, doe een cursus in voorbereiding op de bevalling, zodat je echt goed voorbereid die bevalling ingaat. En nee, het is niet te plannen, maar je gaat ook tijdens zo'n voorbereiding nadenken over de eventuele alternatieven. Dus dan gaat het wel op de manier zoals jij het graag wil. En dan is de kans groter dat je met een positief gevoel terugkijkt op de bevalling.
1: Ja, want een goede voorbereiding is vaak al het halve werk. Nou, uiteindelijk, tijdens inderdaad bevalling kan er van alles nog wat gebeuren. Maar ik denk dat het ook wel een soort rust kan creëren als je wel je eigen pad daarin kan volgen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, en jullie benadrukken ook dat die vrijheid om je eigen keuze te maken heel erg belangrijk is. En ja, hoe zorg je ervoor dat vrouwen informatie krijgen zonder het gevoel te krijgen dat er een goede manier is om uiteindelijk moeder te worden of een goede manier is om een bepaald plan te volgen?
2: Ja, echt een goede manier is er natuurlijk niet, want dat is voor ieder persoonlijk. Dus de goede manier is jouw eigen keuze. Dus dat is, vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Als het maar je eigen keuze is. En het moet natuurlijk een reële keuze zijn, zeker tijdens een bevalling. Maar ook zeker in het moederschap. Want dan komt er nog steeds heel veel op je af over alle keuzes die je mag maken. Maar probeer altijd bij je eigen gevoel te blijven. En dat is lastig, zeker bij een eerste. Want alles is nieuw en je bent kwetsbaar en je bent onzeker. Maar probeer alsnog echt dicht bij je gevoel te blijven van wat vind ik nou eigenlijk belangrijk. En alle goed bedoelde adviezen, wat ik al zeg, is heel goed bedoeld, maar passen niet altijd bij jou. En daarin mag je ook als kersverse ouder je eigen keuzes maken.
1: Ja, supermooi. Dus 18 september kan je naar het geboorte-event. Waar moeten mensen naartoe en moeten zich aanmelden?
2: Ja, het is inderdaad 18 september vanaf 6:30. Het is vrije inloop. Het is in het wijkcentrum De Groene Loper in Voorburg. Graag aanmelden via de website geboorteevent.nl/Den Haag. Daar kun je je aanmelden. En dan staat er ook nog een leuke goodiebag voor je klaar. We hebben demo's die avond. Onder andere over EHBO bij baby's en hoe je een badcape kunt wikkelen. En er worden ook nog hele leuke prijzen verloot, zoals een borstkolf en een draagzak.
1: Kijk, dat is sowieso supergoed voor nieuwe moeders of aanstaande moeders. Die kunnen dat hartstikke goed gebruiken. Dankjewel, Rieneke de Kroon, initiatiefnemer van het geboorte-event Den Haag.
2: Dankjewel.

0: Inmiddels is het mijn politiek verslaggever, hoor. Nou, mijn politiek verslaggever bij mij aangeschoven. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Maxime Kok. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik ben een beetje van de omroep. En dan is het toch één voor alle voor één. Dan ben ik ook jouw politiek verslaggever.
0: Ja, toch? Ja, dus ik mag jou wel een beetje claimen natuurlijk.
1: Ja, dat mag wel.
0: Ja. Nou, de politiek is natuurlijk al helemaal van start gegaan. Ik merk het ook hier in de show. Bijvoorbeeld gisteren had ik pro Den Haag die langskwam. Ja. Vandaag heb ik VVD hier in de show gezien. Dus ik merk dat het echt allemaal weer begint te leven.
1: Ja, ze hebben er zin in. Het begint ook weer een beetje te borrelen, denk ik, bij hun. Dit is de tweede week dat ze echt weer zijn begonnen. En dan heb je natuurlijk de eerste week nog een beetje inkomen. Maar je merkt nu dat het ook wel weer echt een beetje begint te spelen. Dat ze op elkaar in beginnen te spelen. Dus ja, ze hebben er zin in.
0: Ja, ze hebben er zin in, ja. En volgende week natuurlijk spannend. Want dat is natuurlijk ook Prinsjesdag. Dat gaat natuurlijk niet alleen over onze stad, maar landelijk. Maar ja. Voor jou als politieke verslaggever, hoe zie jij de aankomende week?
1: Ja, Prinsjesdag is voor mij echt een ding over die begroting. Voor heel veel mensen is het natuurlijk ook iets met Koningshuis en de koning en de Gouden Koets en zo. Maar daar hou ik mezelf niet zo heel erg mee bezig. Voor mij is het echt waar ze met die begrotingsplannen mee gaan komen. Volgende week is dat landelijk. Hier gemeentelijk moet ook binnenkort een keer ergens te aankomen. Dus waar gaat dat geld naartoe? Ja, en natuurlijk ook de lokale afdeling daarvan. Want Prinsjesdag brengt ook wat omhoog bij lokale partijen, zoals bij de Partij voor de Dieren.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Want?
0: Ja. Want?
1: Ik ga het je vertellen. De Partij voor de Dieren die is natuurlijk niet zo heel blij met de inzet van paarden bij Prinsjesdag.
0: Ja, klopt.
1: En niet alleen Prinsjesdag, maar ook de dag ervoor. De dag ervoor wordt er altijd getraind op het strand met vuurwerk, met schreeuwende mensen, met andere knallen om die paarden eigenlijk te trainen. Maar ja, als dier is dat natuurlijk nooit fijn als je opeens een strand over moet en iedereen overal hoor je knallen en staan mensen te schreeuwen en dat soort dingen. En ja, hetzelfde hier ook. Paarden worden ingezet als werkdieren. Dat is natuurlijk niet tegen het zere been aan van de Partij voor de Dieren. Dus die willen eigenlijk af van paarden. Misschien andere manieren, elektrische koetsen. Ja, misschien toch gewoon met de auto. Dat soort zaken. Een soort pausmobiel kan je ook nog erbij bedenken. Maar aan de andere kant heb je dan weer Hart voor Den Haag. En die zeggen, nee, we moeten juist meer doen met Prinsjesdag. Die gaan er juist weer tegenin. Dus daarin merk je wel dat ze elkaar weer aan het opzoeken zijn.
0: Ja, ja, en ik denk eigenlijk, ik snap natuurlijk hun standpunt heel goed ook. Maar ik denk als je eenmaal daar begint, dan ga je ook natuurlijk daarna kijken van, joh, je hebt natuurlijk ook politie op het paard. Hoe zit het daar dan mee?
1: Politie op het paard?
0: Ja, je hebt natuurlijk. Ja, dat zijn ook.
1: Politiepaarden zijn natuurlijk ook. Ja. Is Partij voor de Dieren überhaupt al geen fan van? Ook inzet van politiehonden. Die zien we op Prinsjesdag niet natuurlijk, maar op andere momenten wel. Eigenlijk überhaupt gewoon de inzet van dieren als werkdieren. Daar vind je Partij voor de Dieren niet aan je zijde bij. Nee.
0: Nee, dus ik ben benieuwd inderdaad of er dan uiteindelijk wat mee gaat gebeuren. Ja, inderdaad, ik hoor al Hart van Den Haag is van,
1: ik denk dat het uiteindelijk toch een beetje blijft bij wat het is. Ik zie ze niet zo snel afscheid nemen van de Gouden Koets, omdat een lokale Partij voor de Dieren dat wil, ben ik bang. Dat is niet om de Partij voor de Dieren te kakken te zetten. Maar het is natuurlijk wel een traditie die al heel lang erin zit. Dus er zijn natuurlijk wel veranderingen aan die traditie. Denk bijvoorbeeld aan een andere koets.
0: Ja.
1: De oude Gouden Koets, die rijdt niet meer, onder andere door een paneel erop, wat eigenlijk nog het slavernijverleden verheerlijkt. Dus ja, het zou best kunnen dat we op een gegeven moment er wel vanaf bewegen. Maar ik zie de eerste bewegingen daarvoor nog niet heel erg. Nee.
0: Nee, en ik denk als er inderdaad wat gaat veranderen, dan duurt het ook wel weer een aantal jaar. Zoals ik het vaak zie als verandering komt, dan duurt het wel eventjes, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja, en zeker als het om het Koningshuis gaat, dat heeft altijd even wat tijd nodig. Ja.
0: Ja. En verder, is er nog iets waarvan je denkt van, oh, dit is wel echt even heel interessant om nog mee te geven?
1: Nou, een soort van klein trauma voor, net na de verkiezingen, de Vlietzone werd gisteren weer besproken. Dat is natuurlijk een dossier wat eigenlijk heel technisch is. Het gaat over verhuizing van afvalbedrijven en die moeten verspreid worden over de stad. Waaronder ook naar de Westvlietweg. Daar zit al een klein bedrijventerrein, dat willen ze uitbreiden. Maar ja, dat heeft toen voor zoveel ruzie gezorgd in die coalitie. Want Partij voor de Dieren weer, die was daar boos over. Want dan zou groen ingeleverd worden, dat was niet de afspraak. En die zijn toen uiteindelijk uit de coalitie gezet rond die plannen voor die Vlietzone. Maar ja, nu ligt het bij een hele nieuwe coalitie. Het ligt opeens bij een hele nieuwe wethouder Henk Harms van Hart van Den Haag. Ja, en hoe gaat die ermee om? Nou, die was gisteren een beetje niet echt voorzichtig positief, maar hij probeerde de raad er wel mee te nemen. Dus hij zei, nou, wij hebben ook nog een ander idee, namelijk die Gavikavel. Dat ligt aan de andere kant van het Prins Klausplein. En daar moet al een tramremise komen. En dan zou misschien ook daar die afvalbedrijven kunnen komen. Maar ja, hij hield nog wel een beetje slag om de arm van, we gaan dat kijken. Maar je zit wel met financiële en economische, en dat zijn twee dezelfde dingen, en mobiliteitspunten.
0: Ja.
1: Voor die afvalbedrijven heb je wel echt een eigen aanrijroute nodig, vanaf bijvoorbeeld de snelweg. En dat gaat bij die Gavikavel waarschijnlijk moeilijker dan op die Westvlietweg. Dus ja, helemaal gerustgesteld is de raad hier nog niet over. Nee.
0: Nee, ik ben benieuwd wat ze uiteindelijk gaan doen. Jij gaat zo meteen denk ik ook naar het debat.
1: Ja, vandaag staat er ook weer genoeg op. Afvaldebat. We hebben vanmiddag nog gehad over arbeidsmigratie. Dat blijft een interessant onderwerp. We hebben al gezien dat de nieuwe coalitie, een nieuw college, af wil van een arbeidsmigrantenhotel bij de Uithof. Daar zouden 320 mensen kunnen overnachten. Die dan bijvoorbeeld in het Westland werken. Maar dat willen zij daar niet. Dus dat zou ook wel op de agenda staan. Ja.
0: Nou, ik ben helemaal benieuwd. Nou, jij houdt ons altijd supergoed op de hoogte. Wil je natuurlijk zelf op de hoogte blijven van al het politieke nieuws, dan kan je ook gewoon naar onze website of onze app downloaden. Want dan heb je het hupsakee.
1: En dan krijg je ook de pushmelding.
0: Nou,
1: kijk.
0: Krijg je dat er ook nog bij. En dat allemaal vanuit je broekzak. Nou, zo simpel kan het zijn. Dankjewel, Maxime Kok, ons politiek verslaggever.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:55 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Minister-president Rob Jette heeft gisteravond een werkbezoek gebracht aan Rustenburg-Oostbroek. Samen met twee wijkagenten fietste hij door de wijk en sprak hij met bewoners over wat er speelt. Onderwerpen als arbeidsmigratie en leegstand kwamen voorbij. Maar ook initiatieven tegen eenzaamheid. Jette sprak na afloop zijn bewondering uit voor het werk van de Haagse wijkagenten. En dit weekend kun je op plekken komen waar je normaal gesproken misschien nooit binnenkomt. Tijdens Open Monumentendag openen zaterdag en zondag 89 Haagse monumenten hun deuren. Verspreid door de stad zijn er ook rondleidingen en andere activiteiten. Voor sommige locaties moet je je vooraf even aanmelden. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en plaatselijk kan een bui vallen. De zuidwestenwind is zwak tot matig en vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden.

kelnis gebaat. Een roze reger, die kan dat fluiten zonder stijger. Ja, dat nestie is nou klaar. We houden heel veel van elkaar. Elke dag weer meer, maar weet je nog?

0: voor mij.
1: Ja, dit was natuurlijk de versie voordat de Ragers gingen samenwerken met Chico en Ziggy. Jij bent het voor mij van de Ragers.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Blijft het vandaag droog?
1: Nou, er kan een enkele bui vallen.
0: Hè?
1: Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, als ik zo naar achter kijk, dan geloof ik dat eigenlijk ook wel.
0: Toen ik dat ook deed, dacht ik, en geleerd van gisteren, toch maar mijn regenjas aan vandaag.
1: Ja.
0: Maar, ik weet niet waar we het over moeten hebben eigenlijk.
1: Nou ja, ik weet wel waar ik het over wil hebben. Want wat er nu ook achter mij gebeurt, dat er een tram voorbij rijdt. Vanochtend dacht ik ineens, wat hoor ik?
0: Oh echt? Na één dag was je afgekikt?
1: Ja, was ik afgekikt. Dacht ik, gisteren vond ik het hartstikke rustig, had ik niet eens door. En vanochtend dacht ik, oh, dat is de tram.
0: Ja.
1: Nooit zo bij
0: stilgestaan. Dus dat die nieuwe Tina-tram, die maakt dus veel herrie?
1: Nee, het was wel een nieuwe, maar niet de nieuwe.
0: Oh.
1: Maar je hoort gewoon, en dat voel je een beetje.
0: Ja, als je een beetje oud huis is, natuurlijk heel veel geprotesteerd in het verleden. Tegen de komst van de Randstadrail. Moesten ook bomen gekapt worden, moesten er grotere palen, meer gewicht. En ja, die hele Laan van Meerdervoort staat natuurlijk vol met oude huizen. En dat trilt natuurlijk behoorlijk. Dus daar was echt protest tegen.
1: Ja.
0: Ik hoor hem ook wel, als het heel stil is 's nachts. En de tram maakt bocht. Ik zit in die bocht van de tram 3.
1: Ja.
0: Dan hoor ik het ook wel. Maar ja, weet je, ik vind geluiden niet zo heel erg.
1: Nee, het hoort er ook wel een beetje bij.
0: Ja, nou ja, ik zou niet vlakbij een vliegveld willen wonen, hoor.
1: Nee, maar dat zijn, ik denk als je daar heel je leven hebt gewoond, dat je het dan niet meer hoort. Dat je het dan gewend bent.
0: Dat zou ook kunnen. Maar ik zou dat dan dus niet willen. Ik zou ook niet in de Papenstraat of zo willen wonen. Dat ik dan. Maar dan denk ik dat ik de muziek zelfs nog niet eens het ergst vind. Maar iedereen die buiten staat te roken. En als jij dan je raampje open hebt.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Dus dat zijn wel. Maar geluid hoort een beetje bij de stad ook. Vind ik niet echt erg.
1: Nee, en je op een gegeven moment raak je gewend aan geluiden. Want bijvoorbeeld vroeger was de zolder, was mijn kamer. Maar ja, op zolder heb je natuurlijk ook een cv-ketel. Nou, en die maakt dus blijkbaar om het kwartier of om de, weet ik wel, 20 minuten een geluid.
0: Een tikje zo.
1: Ja, en dat was toch vroeger toen ik net met Lee ging, had een beetje verkering. Nou, dus Lee kwam bij mij slapen en hij zegt, ja, maar hoe kun jij hier slapen? Ik zeg, wat dan? Ja, dat ding maakt heel de nacht geluid. Ik zeg, echt?
0: Oh ja.
1: Dat had ik niet meer door.
0: Nee, ja, dat had ik niet door. Nee, en zo, maar ik heb hele goede oren. Zo hoorde ik de kattenverjager van buren echt uit een andere straat.
1: Oh, die hoge piepen.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk.
0: Maar de katten, die zaten er gewoon naast.
1: Ja, die interesseert me niks,
0: hoor. En zei, nee, dat kan niet dat je dat hoort, want ik slaap ernaast en ik hoor het niet. Ik zeg, nou ja, dan zou ik wel Catwoman zijn. I don't know.
1: Ja.
0: Maar ik hoor dat gewoon. En heel naar. Ik kreeg echt pijn in mijn kaakbotten en in mijn hoofd ervan, jongen. Niet normaal.
1: Maar staat het er nog?
0: Nee, ze hebben het weggehaald voor mij.
1: Oh.
0: Maar dat was wel een dingetje natuurlijk. Ja. Want zij hadden last van katten en ik had last van hun kattenoplossing.
1: Ja. Dus,
0: en ja, eigenlijk was het probleem lag natuurlijk bij de mensen met katten.
1: Ja,
0: die klopt. Zouden, vind ik, hun tuin moeten afschermen zodat katten in de tuin blijft. Dat is ook beter voor vogeltjes.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, ga jij maar eens tegen iemand zeggen met een kat die de hele buurt onderscheidt. Hij moet bij jou schijten. Ja, dat zeggen ze, dat is niet mijn probleem.
1: Ja, ja, ja, maar dat is er bij ons ook. Er is zoveel kattenstront.
0: Ja.
1: Ik word er gek van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er wordt hard gepraat op de redactie. Ja. Hij schrikt
1: ervan. Maar wat ga je vandaag doen in Haags Bakkie?
0: Ja, laten we eens even kijken. Daar komt een artiest bij mij langs. Hij is, ik weet niet wat er eerder was. Of die eerst op TikTok is gegaan of dat die eerst artiest was. Hij heet Jay Quavian. Hij heeft bijna 100.000 volgers op TikTok. En hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. En die ga ik natuurlijk draaien dadelijk in het eerste uur. En ga ik even met hem babbelen. Want hij doet wel grappige dingen. Hij doet fitchecks en zo online. Maar ook natuurlijk wel zijn muziek eronder. Ik ben hier wel nieuwsgierig naar, deze jonge jongen. Ik ben ook benieuwd of die Jay genoemd wordt. Of echt Jay Quavian. Dat kan ook.
1: Kan ook.
0: Maar als ik je deze naam zeg, hoe denk je dat hij eruit ziet?
1: Oeh, weet je wat het is met Jay? Het kan alle kanten opgaan. En dan hoort die achternaam.
0: Het is één naam. Jay Quavian. Dat is in ieder geval zijn gebruikersnaam. En zo werd zijn management, schreef ook Jay Quavian aan elkaar.
1: Ik zie eigenlijk iemand voor me die licht getint is.
0: Ja.
1: Ja. Lang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook dat gespierd misschien.
1: Ja.
0: Ja. Nee, het is een blonde jongen.
1: Ja, dat had ik dus al verwacht. Wat zouden we dit niet vragen? Ja,
0: ja, maar dat vind ik zo grappig. Ja. Bij bepaalde namen maak je een beeld in je hoofd.
1: Ja.
0: En jij en ik zaten daarin dus op één lijn. En toen ging ik hem natuurlijk opzoeken op TikTok. En toen dacht ik, Is dit wel de goeie? Ja. Dus ik dan ook nog die titel met die naam invullen op Google. En toen kwam ik toch weer bij dezelfde TikTok-account. Dus ja. Het klopt, toen vond ik dat liedje ook op dat TikTok-account. Dus ja, het is een blonde jongen. Ja.
1: Oh,
0: wat hebben we nog meer? Chicky komt nog even bij babbelen natuurlijk. We gaan de agenda van het filmhuis doornemen. Rick Jillis heeft een talent voor ons. En Janet in Jessica, doet in Jessica's bankkaas. Doet zij even verslag van de dingen die zij deze zomer heeft gekeken. En ik ben wel benieuwd, want vaak zitten Janet en ik wel op dezelfde lijn, wat we leuk vinden. Alleen zij kijkt ook nog wel veel NPO Start. En zij heeft een babytje, dus zij zit dan met het babytje op de bank in haar armen. En dan kijkt ze net iets meer dan ik. Maar ze heeft vaak wel leuke tips die bij mijn smaak vallen. Dus dat vind ik erg leuk. En we hebben natuurlijk ook de FNA11 in de week van de P. Pommelien Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten. Dat is de ene. En Het Beste Moet Nog Komen.
1: Ja, ik zag het inderdaad net. En ik kon nog geen keuze maken, nee. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, maar dat kan, hè, Sandy?
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: Daar heb jij nog 9 minuten en 1 uur.
1: Dit ik krijg
0: want
1: al stress.
0: Om 11 uur ga ik pas de stemmen tellen. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Dit is Den Haag FM.
10: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Het vorige college besloot namelijk om de afvalbedrijven, die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst, te verplaatsen. Is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Deel van die afvalbedrijven zou dan naar de Vlietzone gaan. En daarbij is het nodig om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden. Omdat ze vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. Dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Ondernemers moeten tegen minder drempels aanlopen in hun contact met de gemeente. De nieuwe coalitie wil de regeldruk op werkgevers al flink verminderen, maar de Haagse VVD wil hier ook concreet werk van maken. Ze wil dat de wethouder in het komende jaar minimaal 70 regels en voorwaarden schrapt. We willen de wethouder aanmoedigen en uitdagen om hier werk van te maken, zegt raadslid Debbie van der Wijngaard tijdens een commissiedebat over de regeldruk op ondernemers. Het is een poging van de VVD om dus concreet werk te maken van een afspraak uit het coalitieakkoord. Samen met Hart voor Den Haag, Denk en het CDA heeft ze afgesproken om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren en om het aantal regels te verminderen. Met het voorstel wil de partij een stip op de horizon zetten om daar naartoe te werken. Dan nog het weer, af en toe zon, maar mogelijk nog een enkele bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 19 graden. Morgen kans op enkele buien, de maxima dan rond 21 of 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
14: Dit uur wordt afgetrapt door Afrojack en Martin Garrix met Our Time.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 10 op deze donderdag 10 september. We beginnen straks met een artiest hier in de uitzending, Jay Quavion. Hij is TikToker en zanger. En we gaan natuurlijk wat van zijn muziek laten luisteren aan jullie, laten horen aan jullie. Maar ik ben ook erg nieuwsgierig naar de persoon achter de artiest. En hoe dat allemaal zo is gekomen. Want hij heeft wel bijna 100.000 volgers op TikTok onder andere. Chicky die komt ook even langs, want die is onze community builder. En die gaat vertellen wat ze allemaal zoal in die functie gedaan heeft. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: Tijd voor de Even na 11. En de Even na 11... het begint natuurlijk... In ieder geval, de artiest begint met een P. Want we doen het artiesten ABC. We zitten in de week van de letter P. Wie hebben we eigenlijk allemaal gehad? We zijn begonnen met Pink. Een van onze muzieksamenstellers favoriete artiesten. Daarna hadden we Post Malone en gisteren Prince. Vandaag hebben we Pommelien Thijs. Je kan kiezen uit Nu Wij Niet Meer Praten of Het Beste Moet Nog Komen. En stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. Daar klik je op jouw favoriet van Pommelien. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: Keigo featuring Miguel met Remind Me to Forget.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie, nou eigenlijk moet ik zeggen, aan een lekker Haags glaasje duinwater, zitten TikToker en Instagrammer, eigenlijk moeten we zeggen influencer en artiest Jake Wavian. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe noemen ze je thuis ook helemaal Jake Wavian of zeggen ze dan Jay?
2: Nee, dan is het gewoon Jadon.
0: Dat
2: is
0: Jadon?
2: Mijn normale naam.
0: Oké, dus mama zegt Jadon.
2: Yes.
0: Oké, maar jouw artiestnaam is Jake Wavian. Hoe heb je die bedacht?
2: Ja, eigenlijk is die bedacht door een vriend van me. Er was een TikTok-trend waarin iedereen een beetje zich voor ging doen als een soort mooi boy.
0: Oh, ja.
2: Dus ik dacht, ik ga er een grapje van maken. En ik verzin gewoon wat random dingen bij me. Dus ik heet helemaal geen Jake Wavian. Ik had gezegd dat ik 25 was en dat soort dingen. Nou, dat was ik helemaal niet. En zo kwam het eigenlijk een beetje naar boven. Dus,
0: en was dat toen je begon met dit account? Of heette je account eerst anders?
2: Nee, dat was zeg maar voordat het account er überhaupt was. Dus
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: was echt gewoon... Zo'n soort inside joke eigenlijk.
0: Ja. En dus je had gewoon een alter ego bedacht. En dat was Jake Wavian van 25. Hoe oud was je op dat moment zelf?
2: Ik denk dat ik op dat moment een jaar of 15 of 16 was.
0: Oh ja. Oh, grappig.
2: Ja.
0: Maar je ging daar niks mee posten. Dat was gewoon inside in de vriendengroep. Maar het is wel blijven plakken.
2: Ja, het is zeker blijven plakken. Sindsdien noemden ze mij ook Jake Wavian in mijn vriendengroep. Toen,
0: ja.
2: Een aantal keer. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het maar gebruiken voor mijn TikTok-account die ik wou maken. Dus.
0: Ja, want je had het nog niet. Je ging het maken. Nou, die naam kwam erbij. Instagram, ook die naam.
2: Ja.
0: En met wat voor soort content begon je? Want was dat dan eerst gewoon voor vrienden? Of om vooral te kijken? Of wist je meteen, ik ga een account beginnen om ook echt content te maken? Echt content. Niet zoals... iedereen in zijn eigen kamertje iets playbackt en een grapje maakt. Of even laat weten wat hij vandaag heeft gedaan. Maar echt als content creator. Was dat meteen het doel?
2: Nee, dat niet. Ik begon eerst met echt de meest random aparte filmpjes ooit. Dus ik ging met een BMX ging ik ergens vanaf rijden. Van een helling. En toen ging ik gewoon hard op mond. En dat eigenlijk. En dat post ik dan en dat ging goed. Dus ik ging meer echt stunts doen.
0: Oh ja, ik vaker sprong, vallen,
2: ja,
0: expres.
2: Ik sprong ergens doorheen en toen... volgens mij was het door een bestelkar en toen viel ik om in de bestelkar. Dus. En daarna was het...
0: Beetje Jackass.
2: Ja, gewoon dat soort. Echt de dingen waar mensen van denken van wat doet hij nou voor geks.
0: Ja, wat doet hij allemaal voor de likes?
2: Ja, dat
0: maar
2: eigenlijk.
0: Kwamen de likes ook gelijk in veelvoud?
2: Toen vond ik het veel, zeg maar.
0: Dus, ja.
2: Toen kwamen er wel in één keer best wel wat likes binnen. Omdat mensen echt dachten van, wat doet deze
0: gast? Die arme jongen, ik geef hem wel een like.
2: Ja, precies. en daarna toen ben ik eigenlijk overgestapt op de wat meer contentbasis. Gewoon echt als content creator. Dus outfit video's maken.
0: Ja, die heb ik van je gezien, de fitchecks.
2: Ja.
0: Vaak als mensen fitchecks doen, dan... gaan ze heel erg out of the comfort zone of heel erg overdreven. Maar jij doet fitchecks die je gewoon zo naar de middelbare school aan kan.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, ik heb gewoon outfits waar ik me lekker in voel. En dat trek ik lekker aan. Dus,
0: en zijn dat dan samenwerkingen? Of is dat gewoon, ik heb hier wat gekocht en ik heb daar wat gekocht? En...
2: Het zijn meestal geen samenwerkingen. Soms is er wel een bedrijf die me met iets gesponsord heeft. En dan zeg ik het wel.
0: Ja.
2: Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon wat ik zelf allemaal heb gekocht en aandoen.
0: En wie zijn jouw volgers?
2: Mijn volgers zijn denk ik heel divers, gewoon over verschillende platformen heen. Mensen van mijn leeftijd, maar ook, ook echt ouder. In het echt ben ik ook wel eens mensen tegengekomen die denk 35 tot 40 zijn. En
0: heel oud.
2: Komen en mij kennen. Ja, voor mij is dat oud.
0: Ja, jij bent 20.
2: Ik ben 20,
0: Voor de mensen die niet meekijken, alleen luisteren. Jake Wavian is 20 en hij is... dus niet 25.
2: Nee.
0: Nog steeds niet.
2: Nee.
0: Maar dus je hebt wel veel leeftijdsgenootjes. En qua jongens, meiden, is dat ook een beetje 50-50? Of springt een van de twee er toch wel uit?
2: Nee, ik denk dat het wel redelijk 50-50 is. Misschien trekt het echt met een klein percentage iets meer door naar de mannen. En verder, ja, dat is het eigenlijk.
0: Ik denk dat er gewoon meer mannen online zijn, want ik heb ook meer mannen.
2: Ja, nou, dat zou kunnen.
0: Ik weet het niet. Maar uiteindelijk stopte je met op je gezicht vallen.
2: Ja.
0: voor de likes. En begin je andere content maken. Maar je hebt ook, je bent ook een beetje, je hebt ambitie om te spelen, te acteren. Ja. Inmiddels doe je dat ook wel al. Mm-hmm. Waar hebben we je kunnen zien?
2: Jullie hebben me tot nu toe kunnen zien in HDRL. Daar heb ik gefigureerd. Verder.
0: Wat is dat? Ik weet even niet wat.
2: HDRL, dat is een soort brugklas. Alleen dan wat ouder en wat.
0: Ja. Oké, ja.
2: Voor de rest heb ik binnenkort wat leuke klussen eraan komen waar ik niet heel veel over mag zeggen. Maar
0: dat is altijd
2: die komen
0: zo,
2: er nog wel aan.
0: Komen er nog
2: daar
0: wel
2: heb
0: aan.
2: Ik wel wat grote rol in. Dus dat is. Ja, dat is wel superleuk. En voor de rest.
0: En is dat dan tv of is het online of is het.
2: Dat is wel
0: bioscoop? TV.
2: Ja.
0: Het is dan toch. Dus het is wel grappig, hè? Want iedereen die op tv is, die wil dan veel volgers hebben. Mm-hmm. Maar mensen die veel volgers hebben, willen dan toch uiteindelijk naar het oude medium. En die vinden tv erg leuk.
2: Mm-hmm.
0: Wat is dat toch?
2: Ja, ik weet het niet. Toch het. Toch nog een beetje status van tv. Dat blijft toch wel hoog. Kijk, we weten allemaal dat tv-kijkers een beetje afnemen. En dat het gewoon heel erg terugdraait naar als er een film is dat er tv wordt gekeken. En anders niet echt meer of een voetbalwedstrijd of zoiets. Maar daar zitten nog steeds wel de grote producties. En echt de mensen die er heel hun leven voor hebben gewerkt. Qua een productie bouwen en weten wat.
0: Die er verstand van hebben.
2: Die er echt verstand van hebben.
0: Ja, dat je het echt mooi maakt. Dus eigenlijk als online creator kijk je ook een beetje af bij de mensen die het voor tv en film maken.
2: Ja.
0: En daar probeer je dan betere online content mee te maken.
2: Ja, zeker. En ik denk ook een groot deel is dat social media, het is niet consistent. En als je een acteur zou zijn, een redelijke acteur zou zijn, dan heb je wel iets wat consistent is. Want je wordt meestal wel geboekt voor wat leuke rolletjes. En mensen ga je toch wel op een manier zien waarin het bij TikTok bijvoorbeeld de strijd is om relevant te blijven met views. Kijk, als er een concept van je niet meer werkt, dan is het klaar. Dus dan word je ook niet meer gezien, word je niet meer gepusht. En op het moment dat je een acteur bent, dan word je daar gepusht. En daar heb je eens een keer weer iets. En zo eigenlijk.
0: Eigenlijk doet het elkaar helpen.
2: Ja, zo versterkt elkaar. Het in ieder geval.
0: Ja. Nou, straks gaan we natuurlijk ook praten over jouw muziek. Want je maakt ook eigen muziek. Je bent ook artiest. Maar eerst is het tijd even voor een Haagse artiest. En dit is Jack Faded met Culture Vultures.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Culture Vultures van Jack Faded. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM.
1: Haags bakkie muziek.
0: En over muziek gesproken. Hier bij mij in de uitzending zit Jay Quavion. En we hebben het net even gehad over zijn carrière op TikTok, Instagram. En daar komt ook wel al wat acteerwerk aan waar hij nog niet zoveel over mag zeggen. Helaas, maar zo gaat dat. We kennen het. Dus hou hem in de gaten. Maar we moeten het over nog een aspect hebben van jouw grote spectrum. Want je bent ook artiest.
2: Yes.
0: Hoe pak jij dat aan? Zing jij het alleen? Of maak je de liedjes ook? Schrijf je het? Vertel eens even.
2: In principe doe ik voor mijn meeste nummers alles zelf, behalve de productie. Dus echt de beats maken, et cetera. Dus ik zing, ik maak zelf de melodietjes en dingen. En
0: hoe doe je dat? Speel je een instrument?
2: Nee, ik speel helemaal geen instrument.
0: Dus je doet het met stem, maak je de melodie?
2: Ja. Gewoon met stem. En als ik een beat hoor, zeg maar, dan kan ik daar iets op doen eigenlijk. En verder doe ik dat gewoon allemaal zelf.
0: Dus, leuk.
2: Ja, dat is gewoon dat is super. En ook gewoon top om alles een beetje te leren. Ik ben vanaf kleins af aan nooit echt bezig geweest met muziek.
0: Nee.
2: Ik vond muziek altijd superleuk. Maar ik heb nooit een instrument gespeeld, nooit gezongen, nooit zangles gehad.
0: En hoe kwam dat dan ineens?
2: Het kwam eigenlijk ook vanuit TikTok. Toen ik wat groter werd met TikTok, toen dacht ik eigenlijk van, hey, nou kan ik eindelijk misschien een ingang vinden in de muziek. Toen had ik een samenwerking met een andere artiest, Floris Keizer, voor een filmpje. En toen dacht ik, hey, kunnen we misschien anders een nummer maken? Nou ja, dat is goed. Dus toen heb ik uiteindelijk snel zanglessen genomen. Twee zanglessen,
0: oké. Okay.
2: Ja, twee zanglessen ervoor en daarna ben ik nog doorgegaan. Ik heb het nou nog steeds. Maar toen twee zanglessen en toen ben ik in de studio gedoken. En toen heb ik het gewoon gedaan en vanuit daar heb ik producers leren kennen. En toen is het gewoon gaan groeien.
0: En het werkt natuurlijk ook wel lekker als je kan zeggen, ik heb 100.000 volgers.
2: Ja.
0: Dat helpt.
2: Ja, dat is zeker. En je hebt natuurlijk al wel een beetje een fanbase die het kunnen gaan checken eigenlijk.
0: Ja. Hoeveel nummers heb je al uitgebracht?
2: Ik denk dat ik nou een 12 nummers of zo heb.
0: Ja. Maar nog niet, je hebt het nog niet gebundeld in een album?
2: Nee.
0: Je brengt gewoon losse nummers uit. En daar doe je natuurlijk online veel mee. Want dan maak je, gok ik. Ik heb ook wel wat gezien. Mm-hmm. Met je eigen muziek maak jij dan weer content.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En je hoopt ook dat anderen dat doen.
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk heel veel gaat op TikTok gaat heel hard. Als mensen je sound gebruiken of ze vinden dat leuk en ze gaan er een dansje op doen of zo. Ja, dan gaat zo'n nummer meestal wel viraal.
0: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk altijd het doel.
0: Vanavond komt er een nieuw nummer uit.
2: Yes.
0: Die heeft nog niemand gehoord. Of heb je al previews online
2: Ik heb kleine snippets online gezet, maar nog nooit het hele nummer. Dus
0: het is wel leuk. Dus ik mag nu als eerste jouw nummer gaan draaien.
2: Zeker.
0: Ik wens jou heel veel succes. Don't be a stranger als er weer iets leuks is. Misschien dat we even kunnen bellen als we eindelijk mogen zeggen dan waar je te zien bent.
2: Yes.
0: Ik ga je nu aankondigen en dan kunnen we allemaal luisteren naar het nieuwe nummer. Voor de allereerste keer op de radio, überhaupt, bij Den Haag FM, Haagsprakje met Jessica Mendels, is dit Jay Quavion met Ster van de Nacht.

0: Passenger van Alex Warren. En daarvoor hoorde je Sarah met I Can't Be The Only One.
1: Even na 11.
0: Heb je al gestemd op de Even na 11? Zo niet, dan heb je daar nog 12 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. En vandaag kan je kiezen uit twee nummers van Pommelien Thijs. Bijvoorbeeld Nu wij niet meer praten. Dat is de ene keus. En de andere keus is Het beste moet nog komen. Nou, dat klinkt wel lekker hoopvol. Laten we hopen dat dat ook waar is, Pommelientje. En dan voor de hele wereld. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik laat ze natuurlijk nog even aan je horen. Komt-ie.
1: Even na 11.

0: 7 na 11.
1: Tegenwoordig wil ze gewoon Miley genoemd worden in plaats van Miley Cyrus. Net als Cher of Madonna. Dus ik zal er dan maar even proper aankondigen. Dit is Flowers van Miley.

Flowers van Miley. En dan nu een plaat speciaal voor deze meneer. Ik hou even zijn foto omhoog. We horen Misty van Errol Garner. En ik draai hem speciaal voor de vader van mijn vriendin, Simon de Wit. Op zijn foto staat: denk aan mij zoals ik was. En Simon is overleden. Dat is de vader van mijn vriendin. Hij wordt zo dadelijk, nemen ze afscheid van hem. En ik kan er niet bij zijn, ik ben hier. Dus ik zei, ik ga een mooi liedje voor Simon draaien. Sim werd hij genoemd. En als ik aan hem denk, denk ik precies aan hem zoals op deze foto. Met die altijd een beetje zomers gebruinde tint op zijn gezicht. Een grote lach. En hoe hij ooit op het Koningsplein stond te dansen op een van de liedjes van mijn eigen vader. Terwijl hij met ballonnen die gevouwen waren in zijn hand stond te dansen met zijn kleindochter Cato. En op die manier ga ik hem onthouden. En ik hoop dat mijn vriendin en haar familie een heel mooi afscheid hebben voor opa, papa, Simon de Wit. Deze draai ik voor jou. Misty van Errol Garner.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met de oude afspraken. Het vorige college besloot om de afvalbedrijven die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst te verplaatsen. Dat is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Een deel van de afvalbedrijven zou naar de Vlietzone verplaatsen, waarbij het nodig is om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgt voor een storm van protest van omwonenden, omdat zij vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Bewoners van Leidseveen-Ypenburg zullen even moeten omfietsen. Het Bitterzoetpad en Veenbestpad krijgen van 14 september tot 6 november een opknapbeurt en nieuw asfalt. Volgens de gemeente zijn de fietspaden al 20 jaar oud en is er risico op scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de fietspaden afgesloten. Wie na 14 september langs het water wil fietsen, kan de aangegeven omleidingsroute volgen. En in een deel van de wijk De Bras moeten automobilisten ook omrijden. Dan nog het weer, geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht eerst opklaringen, later meer bewolking. De minima circa 14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in de ochtend enige tijd regen. De maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze donderdag 10 september. We hoorden net de Haagse Loans and Malones met Wildfire. Wat een heerlijk nummer. Zometeen hebben we Roos hier in de uitzending. We nemen het agenda door van het Haagse Filmhuis. We hebben dadelijk nog een talent in de spotlight. En in Jessica's Bankkijkers horen we wat Janet deze zomer allemaal heeft gestreamd. En of er nog leuke do's en don'ts bij zitten voor ons. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. En de Even na elf van vandaag was van Pommelien Thijs. Je kon kiezen uit Nu wij niet meer praten en Het beste moet nog komen. Die ene is een duet met Jaap Riesema. En die heeft gewonnen. Maar ja, het zijn ook mensen tweeën, dan krijg je ook meer stemmen. Dus Jaap Riesema en Pommelien Thijs, wel te verstaan met de P van Pommelien, die hebben de Even na 11 gewonnen vandaag. Dus die ga ik voor jullie draaien. Hier is Nu wij niet meer praten.

0: De winnaar van de FNA11 van vandaag, Pommelien Thijs en Jaap Reesema, nu wij niet meer praten.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Ja, we gaan de agenda doornemen van het Haagse Filmhuis. Ik vraag net aan Roos. Roos, hoofdmarketeer van het Haagse Filmhuis. Ben je er klaar voor? Ze zegt, ik kom uit Hilversum. I was born ready. Maar deze Roos is geboren in de Radiostraat. Dus klopt. Het kan niet meer stuk, mensen. De Radiostraat, stond daar jullie huis of het ziekenhuis? Of was het ergens onderweg?
2: Het huis.
0: Jullie huis, ja.
2: Geboren op de bank.
0: Ja. Ja, nou heerlijk.
2: Ja, toen al een bankhanger. Dus dat ik uiteindelijk in de filmindustrie ben beland, dat is...
0: Dat is de rubriek later vandaag, bank kijken. Want we gaan het nu hebben over juist wat je kan kijken op het grote doek.
2: Ja.
0: En jullie hebben weer leuke samenvattende thema's verzonnen. En daar ben ik nieuwsgierig naar. Hoe was de zomer?
2: Heel erg druk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nog een paar outdoors vertoningen gehad?
2: Zeker. We hebben de laatste week van augustus hebben we weer rooftoppers gehad. Dus dat is onze buitenbioscoop. Die is op het dakterras van het Tribe Hotel. Hier een paar uren verderop. Dat is de derde keer dat we dat dit jaar daar... Dat we daar hebben georganiseerd.
0: Derde jaar achter elkaar.
2: Jaar achter elkaar. Altijd eind augustus. En dit jaar hadden we een heel programma rondom cinema in de city. Want je zit daar natuurlijk echt gewoon prachtig tussen alle mooie hoge gebouwen. Dus dat is een heel stadsuitzicht. Dus wij wilden eigenlijk met de programmering kijken naar welke films kunnen we nou boeken waarbij de locatie dus ook zo'n belangrijke rol speelt in de film. Dat die eigenlijk misschien minstens zo belangrijk is als het hoofdpersonage.
0: Ja, dus eigenlijk is de stad de hoofdrolspeler.
2: Dus er kwam van alles in langs. Natuurlijk kan je geen programma zoals dat programmeren zonder Before Sunrise. Dus die zat er zeker tussen. Was de openingsavond. En we hebben toen ook heel leuk een berichtje gekregen van iemand die haar man eigenlijk bijna een beetje op eenzelfde soort manier heeft ontmoet als Before Sunrise. Dus die hebben toen ook een klein rolletje laten spelen in de video die we hebben gemaakt.
0: Wat leuk.
2: Dus die zijn toen langsgekomen en dat was echt superleuk om te horen. En die stuurde daarna nog een berichtje vanuit echt de romance. Hij is nooit weg geweest, maar hij is nu alweer helemaal terug.
0: Ja.
2: Weer samen naar deze mooie film mochten kijken.
0: Leuk.
2: En de man wist van niks. Dat was misschien nog wel grappig.
0: Ja, zeker.
2: Die was gewoon blind meegeleid naar wij gaan vanavond iets doen. Ik heb een oppas geregeld, kom maar gewoon mee.
0: Ja.
2: Maar die had geen idee wat ze gingen doen. En dus ook niet welke film ze gingen kijken.
0: Nee.
2: Maar dat was een welkome verrassing.
0: Leuk. Dat klinkt als een goede zomerse afsluiting.
2: Ja.
0: Maar nu, terug naar de orde van de dag. Want wat draait er nu? Waar zijn we nu mee bezig? Of wat komt er aan?
2: Ja, het Spotlight Festival is inmiddels achter de rug. Wat betekent dat het culturele seizoen in Den Haag officieel is geopend. Voor mijn gevoel is het vorige culturele seizoen nooit geëindigd.
0: Nee,
2: maar
0: precies.
2: Toch fijn om weer even een soort startschot te hebben. Met wat frisse wind. September staat zeg maar in de Nederlandse filmwereld toch wel bekend om het Nederlands Filmfestival. En dat is in Utrecht, dus dat is wel eventjes hier vandaan. Maar ik zelf, maar ook een paar collega's van mij zijn toch wel groot fan van de Nederlandse film. Het heeft niet altijd de beste reputatie, maar er zitten toch echt wat parels tussen.
0: Uiteraard.
2: Dus onze...
0: Wat is jouw ultieme favorite Nederlandstalige film? Om het maar even in het Engels te gaan dan.
2: Oh, dat vind ik lastig. Ik had namelijk een hele waslijst ingestuurd. Denkende dat onze programmeur er gewoon van iedereen die een paar titels had ingestuurd, er gewoon eentje zou kiezen. Maar ze is allemaal geboekt.
0: Ah.
2: Dus dat zijn er in totaal 27 geworden. Dus voor iedereen wat wils. Ik had zelf onder andere Niemand in de Stad van Michiel van Erp ingestuurd. Dat was de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival in 2019 uit mijn hoofd, geloof ik, vlak voor COVID. Prachtige film. Diezelfde regisseur die heeft nu weer de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival gemaakt. Dat is Downtown.
0: Ja.
2: Die is bij ons ook te zien in het Best of NL-programma. Ondanks dat we dus hem nog niet hebben gezien, want hij is nog niet uit. Maar goed, we hebben er veel vertrouwen in dat dat ook weer een hele mooie titel wordt. En ik had onder andere ook Gebroken Spiegels van Marleen Gorris ingediend. Die hebben we vorig jaar al vertoond tijdens het... tijdens het Female Gaze programma rondom Internationale Vrouwendag. En we hadden daarna hadden we een heel leuk gesprek, nagesprek in de zaal met Sophie Straat over de film. Want die heeft of een nummer of een album ernaar vernoemd. En dat is ook echt vernoemd naar de film. Dus fantastische titel. Ik had er daarvoor eigenlijk nog nooit van gehoord, maar hij is echt zeker het kijken waard. En dan had ik ook nog, en dat is echt een wat minder bekende, is Andy Bloed en Blond Haar. En fantastische film over volgens mij een tukker die naar Amsterdam gaat, gewoon om daar alleen maar relletjes te schoppen.
0: Oh.
2: Die dan op een gegeven moment een soort van Bonnie en Clyde avontuur beleeft met een cougar die hij tegenkomt. En het gaat echt alle kanten op. Het is heel Hollands en het is heel ethisch. En het is, het is fantastisch.
0: En er zit altijd bloot in.
2: Ja, ik heb gewoon weinige films gezien in mijn leven waarbij gewoon elke zin uit het script grappig is. Je kan gewoon van alles kan je een one-liner maken. Dus, maar goed, ik ga er niet te veel over spoilen, want je moet hem gewoon komen kijken. Dus,
0: okay. En wanneer, van wanneer tot wanneer is dit Nederlands Filmfestival bij jullie?
2: Het is de hele maand september. Dus we zijn vorige week, donderdag, zijn we begonnen met een speciale openingsavond waarvoor we onder andere VPRO Flowerboy hadden uitgenodigd en Michel van het Instagram-account Kijk Nederlands met me. Toen hebben we echt een superleuke soort van zomergastenavond gehad. In zaal 1. We hadden echt een soort van huiskamersetting gemaakt. En toen hebben we eigenlijk de hele avond hebben we gewoon de mooiste Nederlandse filmfragmenten gekeken. Variërend van gewoon echt hele mooie, mooi gemaakte fragmenten van bijvoorbeeld Oorlogswinter. Maar ook fragmenten waarin bijvoorbeeld Daan Schuurmans een hele slechte impressie doet van Tony Montana. Dus dat was heel grappig. Dus dat is een goede kick-off. Het is de rest van de maand te zien. We hebben dus 27 titels. We hebben nog New Kids zit er ook tussen. En New Kids is, geloof het of niet, gekozen door onze programmeur die oorspronkelijk uit Polen komt.
0: Ja.
2: Die dus ook geen Nederlands spreekt.
0: Okay.
2: Het is haar favoriete Nederlandse film. Het is ook de favoriete Nederlandse film van haar Poolse vader. Dus zij komt de film, eind september komt zij hem inleiden. En dan komt zij dus even precies vertellen waarom die film het dus ook zo goed doet in Polen, kennelijk.
0: Ja, ja.
2: En ja, we hebben verder nog Almacita di Desolato. Dat is een film die deels Nederlands gesproken, deels papiaments gesproken is. En die draaien analoog op 35 mm. En die wordt ingeleid door onze directeur. En dat is volgende week woensdag. En verder, we hebben een hele expositie met allemaal archiefmateriaal over alle films uit het programma. Die hangt boven in de foyer bij zaal 5. En als je goed luistert in het café, dan hoor je ook onze Best of NL afspeellijst.
0: Ja.
2: En 10 uur aan muziek. Hij staat op onze Spotify, dus mocht je nou benieuwd zijn, dan kan je hem daar ook vinden. Ja, ja. Maar dat gaat echt alle kanten op. Dat gaat van Sophie Straat naar Wim Sonneveld, naar Jaap Reesema, naar Nielson, naar de Opposites. Dus het kan zomaar zijn dat je denkt van ik ga even lekker rustig een ochtendje koffie drinken bij het filmhuis. En dat je opeens geconfronteerd wordt met wat gebeurt.
0: Ja.
2: Of met Toppertje.
0: Ja, Toppertje. Nou, lekker hoor.
2: Ja, moest ertussen.
0: En van Nederlands is de stap heel klein naar Haags. En het is tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Vos klaarstaan met Alle Dagen Gaan Voorbij.
3: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Vos. Alle dagen gaan voorbij. Altijd tijd, natuurlijk extra tijd op Den Haag FM voor Haagse artiesten.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door. We hebben september ook al voor een groot deel gecoverd, denk ik, met het Haagse Filmfestival, of het Nederlands Filmfestival. Met alle favoriete Nederlandse titels van de mensen die werken bij het Filmhuis Den Haag. Maar jullie hebben soms wel eens twee programmeringen naast elkaar. Klopt dat?
2: Klopt. Dan moet ik wel zeggen dat, omdat Best of Helders bestaat uit 27 titels, dat we het met de programma's daaromheen voor deze maand iets rustiger aan hebben gedaan. Wat heel fijn is, want dan kunnen we ons in ieder geval met het marketingteam gewoon volledig focussen op Best of NL.
0: Precies.
2: Wat we ook hebben gedaan met, we hebben bierviltjes in de vorm van bitterballen. We hebben dus een playlist van 10 uur. We hebben een hele expositie. We hebben hele mooie borden gemaakt met de typische Xenos in dit huis.
0: Oh nee.
2: Ja. Hij hangt er. Maar wel de Filmhuis Den Haag editie.
0: Oké, goed zo, goed zo. Ja, dat belooft wel corny, maar leuk.
2: Hij is mooi geworden. Hij hangt bij de bar beneden.
0: Hij staat er dan ook wel bar, dat je weet dat je daar drinken kan halen?
2: Gezien er allemaal drankjes en cake en dergelijke op staan, hoop ik dat duidelijk is voor mij.
0: Het is over het algemeen wel duidelijk. Servies, weet je wel?
2: Ja.
0: En dan witgoed of handdoeken.
2: Ja,
0: die zien we toch?
2: Ja, of suiker.
0: Ja. Nou ja, leuk. Corny. Lekker corny. Is er nog iets wat we even moeten benoemen?
2: Wat een goede om te benoemen is dat de Bioscoop-tiendaagse er weer aankomt. En de
0: Bioscoop-tiendaagse,
2: dat is elk jaar in september. En dat is dit jaar van 18 tot en met 27 september. En dat is een periode waarin bezoekers eigenlijk de kans krijgen om alle bioscopen en filmtheaters die deelnemen aan het programma eigenlijk op een laagdrempelige manier te ontdekken. Dus door het hele land worden er voorpremières georganiseerd en specials met Q&A's. En er is zelfs dit jaar ook een kortingsactie. Dat als je tussen 21 en 24 september langskomt, dat je dan het tweede kaartje gratis krijgt.
0: Ja, dat hoorde ik.
2: Dus mocht je nou een vriend hebben in je vriendengroep die nooit mee kan praten over de nieuwste filmreleases, dan is dit je mogelijkheid om diegene gewoon een keertje mee naar binnen te sleuren.
0: Ja.
2: En we hebben ook weer van alles klaarstaan. We brengen onder andere de film Simon brengen we terug.
0: Maar vanwege het overlijden van de hoofdrolspeler.
2: Ja, klopt. En die was sowieso al deel van het Best of NL-programma, maar die geven we even wat extra aandacht tijdens de Bioscoop Tiendaagse.
0: Ja.
2: We hebben een voorpremière van Downtown. En er staat toch veel meer leuks op de programmering. Maar die kortingsactie die geldt voor alle films in die 4 dagen.
0: Okay.
2: Dus je kan ook naar je kan naar een Franse drama film, maar je kan ook naar een thriller. Dus, en die geldt dus door het hele land met alle deelnemende bioscopen en filmtheaters. Dus om niet te veel promo te geven aan onze conculega's, maar je kan ook ergens anders heen dan naar Filmhuis Den Haag.
0: Nou, dat is lief dat je dat toch ook even zegt. Echt, hè?
2: Ja, met elkaar wel supporten natuurlijk in deze
0: dat
2: tijd.
0: Is ook zo, dat is ook zo. En soms is verandering van spijs doet eten. Maar in principe is verandering van film al goed genoeg natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Ik wens je heel veel plezier. Ik ga ervan uit dat je daar enorm naar uitkijkt om ook je eigen favorieten dadelijk weer even op het grote doek te zien.
2: Zeker, ja.
0: Want dat is toch altijd wel een extra speciale beleving. En net iets beter dan thuis op de tv. Ik spreek je volgende maand weer.
2: Yes.
0: Dankjewel.
3: Den Haag FM 92.

0: Just and Jack Style en John met Turn the Lights Off. Daarvoor hoorde je Lily Woods met The Prick and Robin in Prayers and Sea. Jeetje, wel een, allemaal goed bedachte titels, maar het lijken wel sprookjes.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Janet.
0: Ja, het is tijd voor de rubriek Jessica's Bankkijkers. Goedemorgen, Janet.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ik ben echt ontzettend benieuwd wat jij de afgelopen zomer allemaal gestreamd hebt.
2: Nou ja, ik moet zeggen dat ik ook een aantal weken helemaal offline was, omdat ik op een camping in Frankrijk zat.
0: Ja, dat is ook heel goed in de zomer.
2: Ja, en daar was het bereik zo slecht dat ik 3 dagen over 1 aflevering van een serie deed. Dus
0: oh, ja.
2: Dat is wel goed voor de spanningsboog.
0: Jazeker. En welke serie was dat?
2: Nou, ik zit natuurlijk helemaal met smart te wachten op de reunie vanavond van B&B Vol Liefde.
0: Juist, ja, ja.
2: Ja. Maar en ik heb de zomer ook gebruikt om helemaal weer terug te beginnen bij seizoen 1 van Dertigers. Want dat is toch wel, dat blijft toch wel...
0: Ja, daar hou jij van.
2: Ja, ja, ga ik goed op, ja.
0: En nou, oké, B&B Vol Liefde. Neem ons even mee. Welke koppels springen er voor jou het meest uit?
2: Nou, het is zoeken naar koppels, een soort van spijkers op laag water zoeken.
0: Oh ja.
2: Er is niet zoveel soeps. Ik ben benieuwd of er überhaupt nog een koppel samen is. Ik moet zeggen dat ik heel erg gecharmeerd was van Mireille, heette die dame in het château in Frankrijk. Het voormalig plus-size model. Heeft de liefde niet gevonden, maar vond ik wel een hele leuke dame.
0: Mireille, even kijken. Oh ja, hier zie ik haar, ja.
2: Ja, en volgens mij waren we natuurlijk een paar seizoenen geleden als Nederland allemaal waren gevallen voor de charmers van Olof, is dat natuurlijk nu wel voor de Scheveningse Arie. Ik bedoel, als Caroline hem niet wil, dan wil ik hem wel gewoon als meisje van alles.
0: Ja. Even kijken, Arie, waar ben je, Arie? Ik zit hier in de lijst te kijken. Ik zie Arie niet.
2: Hij was een deelnemer bij Caroline.
0: Maar Arie was dan een man die voor Caroline ging.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, zo zit het.
2: De goedheid zelf, zeg maar, ja. Ja, waar ik wel echt naar uitkijk is het nieuwe seizoen van Zussen. Daar is gisteren, geloof ik, de eerste aflevering van gekomen. Heb ik nog niet gekeken, maar vond ik seizoen 1 heel erg goed van.
0: Ja, is dat... Is dat van een boek?
2: Dat zou wel eens kunnen. Het gaat over 3 zussen die allemaal een andere moeder hebben, maar dezelfde vader.
0: Oh ja.
2: En daar komen ze dan achter, volgens mij, als die vader overleden is, met het voorlezen van het testament, staat me iets bij. Dat seizoen 1 is echt even geleden. Dus ik was blij dat er nu nog een seizoen kwam.
0: En waar kijk je dat op?
2: Op de NPO is dat.
0: Ja.
2: Daar kijk ik wel heel erg...
0: En welke acteurs zitten daarin?
2: Ja, zij, de meest bekende actrice is... zij zat ook in... in mijn hoofd is echt...
0: Ik zit heel goed met je proberen mee te googelen. Ik kom er ook nog niet zo heel goed... Even kijken hoor. Joy de Lima, Melody Klaver bedoel je misschien?
2: Ja?
0: Fokkelien Ouwekerk.
2: Fokkelien Ouwekerk bedoel
0: ik. En Huub Stapel is de vader?
2: Ja.
0: Maar die zien we dus alleen in flashbacks, want die is dood.
2: Ja, of een van de vaders is dood, zoiets. Maar Huub Stapel zit er wel, zat in seizoen 1 er wel ook in.
0: Ja, ja. En ik zie ook Cynthia Abma.
2: Ja, het is wel echt een cast.
0: Henriette Tol.
2: Ja, is een van de moeders.
0: Ja.
2: Je hebt van die Nederlandse iconen die maar niet stuk te krijgen zijn. Dat vind ik Henriette Tol wel ook echt zo een van. Ja,
0: ja.
2: Dus
0: daar is een nieuw seizoen van gestart bij de NPO. En die moet jij nog gaan starten. Dus daar krijgen we nog over te horen wat je ervan vindt. Maar van seizoen 1 was je helemaal weg.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja,
2: zeker.
0: Leuk.
2: Ja.
0: En waar kijk je nog meer naar uit? Of wat heb je net uitgekeken?
2: Wat heb ik net uitgekeken? Nou, ik heb op de Pathé Thuis heb ik vorige week The Devil Wears Prada 2.
0: Oh ja, leuk.
2: Met mijn puberdochter.
0: Tuurlijk.

0: In het begin van de zomervakantie had ik deel 1 gekeken. Ja. Ik dacht, vindt zij dat nog leuk? Want dat is natuurlijk lang geleden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Vond ze heel leuk. Deel 2 snapte ze iets minder goed. Ik moet zeggen, naar Meryl Streep kijken vind ik altijd een genot.
1: Ja. Nou, en Hathaway ook, by the way.
0: Zeker, zeker. Ik vond de verhaallijn is wel echt heel anders hè, dan in deel 1.
1: Mm-hmm. Wat moderner.
0: Moderner. En ik vond het wel heel erg leuk om ook het contrast tussen het New York van 25 jaar geleden en nu te zien. Vond ik heel erg leuk. Ik vond de verhaallijn een beetje onnodig ingewikkeld.
1: Ja.
0: Vond het vooral bijzonder om te zien hoeveel mensen er opgebotoxed waren.
1: Ja, ja, dat was dat.
0: Maar wat
1: ik
0: wel heel leuk vind, is dat het voor mijn gevoel is het verhaal nu ook rond. Want we hadden natuurlijk echt een open einde na deel 1. En nu is het ook gewoon mooi afgerond. Dus dat vond ik wel, vond ik wel mooi om te zien. Ja,
1: ja leuk. Ja, in die, als je dan terug gaat kijken, want ik heb dan ook met mijn tienerdochter Practical Magic 1 teruggekeken. Want 2 komt deze maand in de bioscoop. Dus daar willen we natuurlijk ook heen. Maar eigenlijk in die tijd werden er echt heel veel leuke, ja, ik zat niet per se romcoms, want het gaat niet allemaal over romantiek, maar wel...
0: Wel een beetje feel good.
1: Ja, die stijl. Dan kan je toch wel een aantal titels ook van Anne Hathaway en ja, de Legally Blonde films. En dan kan je nu de serie kijken. Dat, er is toch wel in die tijd dat wij jonge volwassenen waren, of late pubers, is er wel heel veel leuks gemaakt, wat ook echt wel weer leuk is om nu te kijken met huidige puberkinderen. In ieder geval meisjes.
0: Ik denk omdat het ook, als je kijkt, dat we leven nou best wel in een onrustige tijd, zeg maar. En dat was wel ook al na 9/11, die films. Maar een beetje rond die tijd. Maar toch was het een hele andere wereld. En ik krijg wel een beetje weemoed daarvan.
1: Precies. Dus dat kijkt wel lekker weg.
0: Zeker, ja. Ja, ik vind het ook heerlijk wegkijken, ja.
1: Niet altijd heel erg geëmancipeerd, want het draait heel vaak om het vinden van de liefde en de bevestiging van een man. Ja. Maar toch ook wel lekker om naar te kijken. Ik ben heel benieuwd wat jij van het tweede seizoen Zussen gaat vinden. En of je verrast wordt vanavond bij BNB
0: Vol Liefde. BNB Vol Liefde, de reunie. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik hou mijn hart vast voor. Ik denk dat het een enorme deceptie wordt.
1: Ja, niemand die de liefde heeft gevonden. Nou ja, we gaan het zien. En als ik jou weer spreek, dan ga ik er even naar vragen. En tot dan.
0: Tot dan, Jessica.
1: Doei, doei.
0: Fijne middag. Hoi.
1: Dit is Rihanna met JC, Umbrella. En als ik zo kijk, hebben we die vandaag niet meer nodig.

Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.

I Don't Wanna Hurt van Anouk. Lekker Haagse muziek. En dan zijn we aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van deze donderdag 10 september. Ik heb nog één nummer voor je dit uur voordat we naar het nieuws van 12 uur gaan. En die is van Shakira met Burna Boy. Die, die, die.

0: leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met de oude afspraken. Het vorige college besloot om de afvalbedrijven die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst te verplaatsen. Dat is nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Een deel van de afvalbedrijven zou naar de Vlietzone verplaatsen, waarbij het nodig is om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Maar dat plan zorgt voor een storm van protest van omwonenden, omdat zij vinden dat het groen en de leefbaarheid in het gebied wordt aangetast. Ze maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot het opstappen van wethouder Robert Barker. Bewoners van Leidseveen-Ypenburg zullen even moeten omfietsen. Het Bitterzoetpad en Veenbestpad krijgen van 14 september tot 6 november een opknapbeurt en nieuw asfalt. Volgens de gemeente zijn de fietspaden al 20 jaar oud en is er risico op scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de fietspaden afgesloten. Wie na 14 september langs het water wil fietsen, kan de aangegeven omleidingsroute volgen. En in een deel van de wijk De Bras moeten automobilisten ook omrijden. Dan nog het weer. Geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht eerst opklaringen. Later meer bewolking. De minima circa 14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in de ochtend enige tijd regen. De maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wat ga jij doen dit weekend?
9: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
8: Ik ga helpen op een festival.
9: Rondlopen met een bierpomp zeker?
8: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
9: Is dat niet eng?
8: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
9: Klinkt best wel stoer.
8: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
8: Precies. Iemand nog iets te drinken?
10: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst... is een hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen... maar dat ging niet door vanwege grote weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd... om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken... maar wordt nu al geconfronteerd met oude afspraken. Om ruimte te maken voor de bouw van 13.000 woningen... besloot het vorige college om de afvalbedrijven... die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst... te verhuizen naar onder meer de Vlietzone. Daarvoor zou een parallelweg aan de A4 moeten worden aangelegd. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden... vanwege aantasting van het groen en de leefbaarheid in het gebied. Zij maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college... de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen... tot de val van wethouder Robert Barker. Bewoners van Leidsenveen, Ypenburg zullen even moeten omfietsen. Het Bitterzoetpad en Veenbestpad krijgen van 14 september tot 6 november een opknapbeurt en nieuw asfalt. Volgens de gemeente zijn de fietspaden al 20 jaar oud en er is een risico op scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de fietspaden afgesloten. Wie na 14 september langs het water wil fietsen, kan de aangegeven omleidingsroute volgen. In een deel van de wijk De Bras moeten automobilisten ook omrijden. En dan nog het weer. De zon schijnt vanmiddag en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht eerst opklaringen, gevolgd door bewolking. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen ook veel bewolking en vooral in de ochtend enige tijd regen. De maximale temperatuur ligt omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Vergaan.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst is een hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat ging niet door vanwege grote weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt nu al geconfronteerd met oude afspraken. Om ruimte te maken voor de bouw van 13.000 woningen besloot het vorige college om de afvalbedrijven die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst, te verhuizen naar onder meer de Vlietzone. Daarvoor zou een parallelweg aan de A4 moeten worden aangelegd. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden vanwege aantasting van het groen en de leefbaarheid in het gebied. Zij maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot de val van wethouder Robert Barker. Bewoners van Leidschenveen, Ypenburg zullen even moeten omfietsen. Het Bitterzoetpad en Veenbestpad krijgen van 14 september tot 6 november een opknapbeurt en nieuw asfalt. Volgens de gemeente zijn de fietspaden al 20 jaar oud en er is een risico op scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de fietspaden afgesloten. Wie na 14 september langs het water wil fietsen, kan de aangegeven omleidingsroute volgen. In een deel van de wijk De Bras moeten automobilisten ook omrijden. En dan nog het weer. De zon schijnt vanmiddag en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht eerst opklaringen, gevolgd door bewolking. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen ook veel bewolking en vooral in de ochtend enige tijd regen. De maximale temperatuur ligt omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actie voorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst is een hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat ging niet door vanwege grote weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt nu al geconfronteerd met oude afspraken. Om ruimte te maken voor de bouw van 13.000 woningen besloot het vorige college om de afvalbedrijven, die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst, te verhuizen naar onder meer de Vlietzone. Daarvoor zou een parallelweg aan de A4 moeten worden aangelegd. Maar dat plan zorgde voor een storm van protest van omwonenden vanwege aantasting van het groen en de leefbaarheid in het gebied. Zij maakten een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. En dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, tot de val van wethouder Robert Barker. Bewoners van Leidschenveen of Ypenburg zullen even moeten omfietsen. Het Bitterzoetpad en Veenbestpad krijgen van 14 september tot 6 november een opknapbeurt en nieuw asfalt. Volgens de gemeente zijn de fietspaden al 20 jaar oud en er is een risico op scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de fietspaden afgesloten. Wie na 14 september langs het water wil fietsen, kan de aangegeven omleidingsroute volgen. In een deel van de wijk De Bras moeten automobilisten ook omrijden. En dan nog het weer. De zon schijnt vanmiddag en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht eerst opklaringen, gevolgd door bewolking. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen ook veel bewolking en vooral in de ochtend enige tijd regen. De maximale temperatuur ligt omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik kan toch lachen.
1: Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jano van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar ik kan het wel graag.
3: Nee, maar
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de 3e keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: 100% Haags. Den Haag FM.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Tries in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een oh, treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar kan het agro. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Curious to know what's happening in The Hague? Join the international team on Dutch Buzz for an hour of news, views and interviews that reflect the interests and concerns of the international community in The Hague.
9: Well, hello, The Hague. Thank goodness the public transport strike is over, so the Dutch Buzz team could make it to the studio tonight. Good to see that the trams and buses are running through the city as usual, and that all is well. Coming up in the program, our political commentator gives us an update on Prinsjesdag and what we can expect from the state's budget plan. News about the new TINA trams planned for The Hague. We speak to Fleur Kraut about the Van Cleef Geneva Museum in the city and hear about a new documentary on the natural beauty surrounding us behind the dunes. Aisha D'Souza is at the sound desk. I'm Lillianne Strobach.
8: Dutch Buzz, your weekly dose of news, views and interviews.

0: another edition of Dutch Buzz. My thanks to the Dutch Buzz team of contributors who bring you the latest news from the international community in The Hague. Have a good weekend out there.
1: Sure. Dutch Buzz. Dutch news in English.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.
1: Stay. Locker.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM 92.

Jordan.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Art Corner.
1: 92.0 FM.
2: Art Corner on Radio Tonka.

Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor van de premier. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht vraagt aan de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het 14 graden. Morgenochtend regent het. In de middag komt de zon tevoorschijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.